0: deze nieuwe aanvalken. Denk je, ik zet hem heel mooi te trainen er daar daar voor freshen. Als is als Molly al klaar is, Jazzy. Als je gewoon niet ik doel onjaard geneert. Dubber zie ik helft en haar is aan vliegen, zo er aan haar aan, zo satisfy.
1: Oh, you treat me right, boy, satisfy.
0: Als ten eens man naar Karu Villundini, ik wil aan ik met Jazzy er Instagram en is. Mahu Jazzy. Lum suggest Spencer on Sir August for the best new Irish music. Check out Totally Irish Sunday nights from 9 on Saturday 98 FM.
2: 98 FM.